0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Henk Emmers viert de 50ste uitzending van zijn programma Gouwe Ouwe met een speciale uitzending op dinsdag 10 augustus van 20 uur tot 22 uur. De eerste helft bevat nummers van 50 jaar geleden, gevolgd door een uur met muziek van André Hazes senior. Het belooft een gezellige avond te worden. De nationale wespentelling vindt plaats van 15 tot en met 23 augustus. De Wespenstichting en natuurorganisaties willen inzicht krijgen in de verspreiding en aantallen van wespensoorten in Nederland. Inwoners van Land van Kuik worden uitgenodigd om mee te tellen en de resultaten door te geven via tuintelling.nl/tellingen. Op donderdag 13 augustus vindt een bijzondere motocross-reunie plaats op circuit Lombok in Sint Agatha. Oud-coureurs, vrijwilligers en liefhebbers komen samen om de geschiedenis van de sport te vieren. De toegang is gratis en de officiële opening start om 12.30 uur. Iedereen die betrokken was bij De Wilde Bond, MO Glimbra of MO Nederland is welkom. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en een terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. De door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Koning van de funk, soul en pop, Bruno Mars laat opnieuw weer van zich horen en schuift op deze track Something Serious al het speelse geflirt terzijde. Het is tijd voor het echte werk. Een gepassioneerde en groovy verklaring dat de liefde deze keer echt serieus is. Verpakt in die onweerstaanbare vintage sound en voorzien van zijn kenmerkende retro charmes.
1: Nieuwe muziek.

vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. De politie heeft een 49-jarige man uit Den Haag aangehouden in verband met de vermissing van een 68-jarige vrouw. Zij werd maandag gezond op straat in Den Haag gevonden nadat ze sinds eind juli vermist werd. De politie onderzoekt de zaak en kan nog niet zeggen over haar verblijfplaats of de rol van de verdachte. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die voormalige PKK-leden moet beschermen tegen vervolging en hun terugkeer in de samenleving mogelijk maakt. Het voorstel kreeg 468 van de 600 stemmen en steun van Erdogans regeringspartij en de pro-Koerdische DEM. De wet volgt op het beëindigen van de PKK-strijd vorig jaar. Na Oekraïnse aanvallen op cruciale elektriciteitsinfrastructuur raakte door Rusland bezette deel van de regio Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne grotendeels zonder stroom. Door Rusland aangestelde lokale autoriteiten bevestigden dat de aanvallen belangrijke elektriciteitsvoorzieningen volledig hadden verwoest. Reddingswerkers hebben zondag in de Oostenrijkse Alpen 36 wandelaars gered. De groep, met kleine kinderen en kinderwagens, raakte op 2300 meter hoogte meerdere keren in gevaar en week af van de route. Reddingshelikopters brachten 14 mensen veilig weg, terwijl 22 anderen te voet werden begeleid. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden, tot plaatselijk 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het is vannacht helder en het koelt flink af. In het oosten naar een graad of 6, elders wordt het 8 tot 12 graden. Overdag is het weer zonnig en droog. De temperatuur ligt in het noordoosten op maximaal 20 graden... tot plaatselijk 26 in het zuidoosten.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met drie anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. Een tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van de Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Henk Emmers viert de 50ste uitzending van zijn programma Gouwe Ouwe met een speciale uitzending op dinsdag 10 augustus van 20 uur tot 22 uur. De eerste helft bevat nummers van 50 jaar geleden, gevolgd door een uur met muziek van André Hazes senior. Het belooft een gezellige avond te worden. De Nationale Wespentelling vindt plaats van 15 tot en met 23 augustus. De Wespenstichting en natuurorganisaties willen inzicht krijgen in de verspreiding en aantallen van wespensoorten in Nederland. Inwoners van Land van Kuik worden uitgenodigd om mee te tellen en de resultaten door te geven via tuintelling.nl/tellingen. Op donderdag 13 augustus vindt een bijzondere motocross-reunie plaats op circuit Lombok in Sint-Agata. Oud-coureurs, vrijwilligers en liefhebbers komen samen om de geschiedenis van de sport te vieren. De toegang is gratis en de officiële opening start om 12.30 uur. Iedereen die betrokken was bij De Wilde Bond, MO Glimbra of MO Nederland is welkom. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden.
3: Oké, je hebt een

Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met drie anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. Een tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van den Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda. Het jaarlijkse dorpsfeest Sandbeek begint met een feestelijk programma vol muziek, sport en activiteiten voor alle leeftijden. Gedurende het hele weekend bruist Sandbeek van de gezelligheid met optredens en evenementen. Het dorpsfeest start vrijdag 28 augustus om 6 uur 's avonds in het centrum van Sandbeek. Het bijzondere cultureel festival Scheid aan de Grens brengt muziek, theater, kunst en straattheater samen op een sfeervolle buitenlocatie. Een verrassende dag voor bezoekers van alle leeftijden met een breed cultureel programma. Dat alles in het Openluchttheater in Overloon, Stevensbeekseweg. Op zaterdag 29 augustus vanaf 1 uur 's middags.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Henk Emmers viert de 50ste uitzending van zijn programma Gouwe Ouwe met een speciale uitzending op dinsdag 10 augustus van 20 uur tot 22 uur. De eerste helft bevat nummers van 50 jaar geleden, gevolgd door een uur met muziek van André Hazes senior. Het belooft een gezellige avond te worden. De Nationale Wespentelling vindt plaats van 15 tot en met 23 augustus. De Wespenstichting en natuurorganisaties willen inzicht krijgen in de verspreiding en aantallen van wespensoorten in Nederland. Inwoners van Land van Kuik worden uitgenodigd om mee te tellen en de resultaten door te geven via tuintelling.nl/tellingen. Op donderdag 13 augustus vindt een bijzondere motocross-reunie plaats op circuit Lombok in Sint Agatha. Oud-coureurs, vrijwilligers en liefhebbers komen samen om de geschiedenis van de sport te vieren. De toegang is gratis en de officiële opening start om 12.30 uur. Iedereen die betrokken was bij De Wilde Bond, MO Glimbra of MO Nederland is welkom. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt de eerste file van de ochtendspits, de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is je vertraging 5 tot 10 minuten. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Nieuwe muziek van Ariana Grande. En op de track Patel laat ze een hele zachte, breekbare kant van zichzelf zien. Het nummer vergelijkt liefde en persoonlijke groei met een teer bloemblad dat bescherming nodig heeft om te kunnen bloeien. Een poëtische, sfeervolle poptrack met die ijzersterke, fluisterzachte vocalen waar ze onbekend staat.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Geniet van een filmavond in de open lucht op vrijdag 21 augustus vanaf 9 uur 's avonds in Filmhuis Boxmeer. De Franse film Anne van Vaar wordt gratis vertoond. Bezoekers reserveren wel vooraf een ticket en doen er goed aan een stoel of kleedje mee te nemen voor een ontspannen zomeravond onder de sterren. Een wandeling rondje Tongelaar, de biologische landbouw, op zondag 23 augustus vanaf 10 uur 's ochtends bij landgoed Tongelaar op de Tongelaar 12 in Mil. Tijdens deze begeleide wandeling ontdekken deelnemers hoe op landgoed Tongelaar biologisch wordt geboerd. Onderweg vertellen gidsen over natuur, landschap en duurzame landbouw. Een mooie activiteit voor wandelaars en natuurliefhebbers.
1: Dichter bij de zomer dan je denkt. Let's go! Omroep.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Henk Emmers viert de 50ste uitzending van zijn programma Gouwe Ouwe met een speciale uitzending op dinsdag 10 augustus van 20 uur tot 22 uur. De eerste helft bevat nummers van 50 jaar geleden, gevolgd door een uur met muziek van André Hazes senior. Het belooft een gezellige avond te worden. De Nationale Wespentelling vindt plaats van 15 tot en met 23 augustus. De Wespenstichting en natuurorganisaties willen inzicht krijgen in de verspreiding en aantallen van wespensoorten in Nederland. Inwoners van Land van Kuik worden uitgenodigd om mee te tellen en de resultaten door te geven via tuintelling.nl/tellingen. Op donderdag 13 augustus vindt een bijzondere motocross-reunie plaats op circuit Lombok in Sint Agatha. Oud-coureurs, vrijwilligers en liefhebbers komen samen om de geschiedenis van de sport te vieren. De toegang is gratis en de officiële opening start om 12:30. Iedereen die betrokken was bij De Wilde Bond, MO Glimbra of MO Nederland is welkom. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 10 minuten vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Na een ongeluk met een vrachtwagen is er file tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

somebody else so they don't hurt you and lose those pounds.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Dinsdagavond om 8 uur presenteert Henk Ermers de 50ste uitzending van zijn radioprogramma Gouwe Ouwe. Het wordt een bijzondere jubileumuitzending van 2 uur. Verslaggever Dion van Alem sprak met de ervaren radiomaker.
1: Welke rol speelt radio eigenlijk in jouw leven?
2: Nou, het is een ontzettend goed vertier waar ik in heb. Ik heb er veel plezier in. Ik luister er graag naar. Dat was in mijn jeugd al. Ik ben zelfs discjockey geweest in mijn jeugdjaren, toen ik 18 tot 21 was. Bij de Hoefslag in Wilberdoord was dat toen. Daar heb ik bruiloft, feesten en partijen gedraaid. Dat was wel reuze gezellig. En dat was eigenlijk een beetje de combinatie die ik met de muziek had. Maar dat toen mijn werk in de detailhandel kwam dat helemaal op een zijspoor. En toen heb ik, dankzij een tip van mijn broer, die was toen voorzitter van lokale Omroep Mil, die zei van, is dat niks voor jou? Dan maken we de omroep. Maar ja, leuk, dat wil ik wel doen. Welk programma hebben jullie niet? Ja, we hebben nog geen verzoekplaatprogramma. Ja, nou, dat wil ik wel doen. Dus ik had een verzoekplaatprogramma. En toen ben ik begonnen met het programma van de Joebelsbeheerder. En dat heb ik 538 uitzendingen gedaan. De opzet van het programma was, ik nodigde mensen uit. Die mochten dan 9 tot 10 platen uitkiezen. Die mensen vertelden een beetje over hun in- en outs van hun leven. Wat ze niet wilden vertellen, dat vroeg ik niet. Maar ik legde het link wel iedere keer met de platen die ze mooi vonden. En zo is het eigenlijk met mijn muziek eigenlijk heel erg goed gedaan. Nou, toen kwam de combinatie met Omroep Land van Kuik. En toen heb ik diverse programma's gedaan. En door de horizontale programmering is mijn programma naar de andere avond gegaan. Op de dinsdagavond. En dat is toen in september begonnen. Na de vakantie van vorig jaar. En nu begin ik, heb ik de 50ste uitzending. Wat een eer.
1: Wat houdt jouw programma precies in? Het heet Gouwe Ouwe. Ik kan me er iets bij voorstellen. Wat draai je zoal?
2: Platen die nog niet zo echt oud zijn. En die het ontzettend goed gedaan hebben de afgelopen jaar, decennia. Maar ook echt heel diep terug. 60, 70 jaar terug. Heerlijke platen van de Beach Boys. Ja, noem maar op. Ja, dan doe ik de andere groepen weer tekort natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg leuk om die platen aan te draaien. Ook jeugdsentiment zit er natuurlijk af en toe bij. Ja, gewoon een muziek ook die lekker in de oren klinkt, die melodieus is. Gewoon gezellig.
1: Ja, en dan ga je in het eerste uur van de jubileumuitzending terug naar 1976, 50 jaar geleden. Ja. Voor mij het begin van de disco-tijdperk. Gaan we veel disco horen?
2: Ja, er zitten nog wel een paar bij, ja. Ik geloof 1 of 2, als ik zo even bloot hoor.
1: Ja. En het tweede uur, een uur lang, André Hazes senior. Hoe kom je daar zo bij?
2: Ik heb een hele goede kennis. En die had er een cd'tje van. En toen heb ik informatie opgezocht van André Hazes. En dan blijkt het toch wel dat hij echt gewaardeerd wordt door heel Nederland. Dus ik denk nou, lekkere meezingers, een paar onbekende platen van hem erbij. Maar het is wel heel erg leuk om te horen.
3: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
4: Kuik. Schotse soul van de allerhoogste plank. Zangeres Brooke Combey brengt een heerlijke retro sound met een scherp randje. De track Love Was Made of Stone gaat over een relatie waarin het gevoel compleet bevroren is en de liefde zo koud en onbuigzaam als steen is geworden.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Door de aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Dat meldt RTV Oost. Sproeien van gras, mais en gewassen mag niet meer. Water voor vee en blussen blijft wel toegestaan. Sinds half juli geldt elders in Overijssel al een beregeningsstop. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats met de Air Force One, vanwege een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Het Witte Huis loog hierover. Journalisten en stafleden dachten dat ze samen Trump in het presidentiële vliegtuig zaten. De VS hadden kort daarvoor aanvallen op Iran hervat. De Nederlandse horeca groeit dit jaar nauwelijks doordat consumenten minder uitgeven, terwijl de prijzen in 2026 met gemiddeld 5% stijgen door inflatie en hogere btw. Dat blijkt uit een rapport van ING. Restaurants en cafés verkochten dit jaar 1,6% minder. De omzetgroei komt volledig door hogere prijzen. Rusland voerde nachtelijke luchtaanvallen uit op Zaporizhia en Kiev met ballistische raketten en vliegtuigbommen. In Zaporizhia vielen 5 doden en 20 gewonden, terwijl in Kiev 1 gewonde werd gemeld en brand uitbrak in pakhuizen. Een dag eerder doodde Oekraïne bij een droneaanval op een Russische olieraffinaderij zo'n 13 mensen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van Nederland loopt vertraging op de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Door een ongeluk tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid sta je daar 15 minuten in de file. De A59 tot slot Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder is het 20 minuten file rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: De jaarlijkse fietsvierdaagse gaat weer van start op dinsdag 25 augustus. 4 dagen lang fietsen deelnemers over uitgezette routes door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Er zijn verschillende afstanden beschikbaar en onderweg zijn diverse rustpunten ingericht. De start is dagelijks tussen 9 en 1 vanaf Gildenhuis Krotels, Vianenstraat 2 in Beers. De 10e editie van de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven wordt feestelijk geopend op vrijdag 28 augustus om 10:30 in de Sint-Petrusbasiliek in Zandbeek. Hedendaagse kunst is de komende weken te zien in meerdere kerken en kapellen in de regio.
1: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kuik. Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Henk Emmers viert de 50ste uitzending van zijn programma Gouwe Ouwe met een speciale uitzending op dinsdag 10 augustus van 20 uur tot 22 uur. De eerste helft bevat nummers van 50 jaar geleden, gevolgd door een uur met muziek van André Hazes senior. Het belooft een gezellige avond te worden. De Nationale Wespentelling vindt plaats van 15 tot en met 23 augustus. De Wespenstichting en natuurorganisaties willen inzicht krijgen in de verspreiding en aantallen van wespensoorten in Nederland. Inwoners van Land van Kuik worden uitgenodigd om mee te tellen en de resultaten door te geven via tuintelling.nl/tellingen. Op donderdag 13 augustus vindt een bijzondere motocross-reunie plaats op circuit Lombok in Sint Agatha. Oud-coureurs, vrijwilligers en liefhebbers komen samen om de geschiedenis van de sport te vieren. De toegang is gratis en de officiële opening start om 12.30 uur. Iedereen die betrokken was bij De Wilde Bond, MO Glimbra of MO Nederland is welkom. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Nieuwe muziek van de Deense hitmachine Lucas Graham. De band staat bekend om hun diep persoonlijke en eerlijke teksten en deze track met de titel Good Times is daar geen uitzondering op. Het nummer is een ode aan het vieren van de mooie momenten. Met een lach en een traan terugkijken op de goede tijden en koesteren wat je hebt.
4: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het Kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen, zoals een cd'tje, worden afgeraden. De aanhoudende droogte geldt sinds maandagavond 6 uur een nieuw verbod op het oppompen van water in aanvoergebied Ankersmit bij Salland en Deventer. Dat meldt RTV Oost. Sproeien van gras, mais en gewassen mag niet meer. Water voor vee en blussen blijft wel toegestaan. Sinds half juli geldt elders in Overijssel al een beregeningsstop. Na de NAVO-top in Turkije vertrok president Donald Trump heimelijk met een militair vliegtuig in plaats met de Air Force One, vanwege een Iraans dreigement om hem te vermoorden. Het Witte Huis loog hierover. Journalisten en stafleden dachten dat ze samen Trump in het presidentiële vliegtuig zaten. De VS hadden kort daarvoor aanvallen op Iran hervat. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van Nederland loopt vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zoentil. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder vinden bergingswerkzaamheden plaats. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 15 minuten extra. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Berg op Zoom en Kruiningen-Ierseke rijden geen treinen. Dat komt door een technisch onderzoek en duurt waarschijnlijk nog tot 9:30 vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Een wandeling rondje Tongelaar, de biologische landbouw, op zondag 23 augustus vanaf 10 uur 's ochtends bij landgoed Tongelaar op de Tongelaar 12 in Mil. Tijdens deze begeleide wandeling ontdekken deelnemers hoe op landgoed Tongelaar biologisch wordt geboerd. Onderweg vertellen gidsen over natuur, landschap en duurzame landbouw. Een mooie activiteit voor wandelaars en natuurliefhebbers. Sportiviteit en gezelligheid komen samen tijdens de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus om 1 uur 's middags. Er zijn afstanden voor jong en oud, waardoor zowel recreatieve hardlopers als gezinnen kunnen meedoen. Langs het parcours is volop sfeer en publiek in het centrum van Mil.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Henk Emmers viert de 50ste uitzending van zijn programma Gouwe Ouwe met een speciale uitzending op dinsdag 10 augustus van 20 uur tot 22 uur. De eerste helft bevat nummers van 50 jaar geleden, gevolgd door een uur met muziek van André Hazes senior. Het belooft een gezellige avond te worden. De Nationale Wespentelling vindt plaats van 15 tot en met 23 augustus. De Wespenstichting en natuurorganisaties willen inzicht krijgen in de verspreiding en aantallen van wespensoorten in Nederland. Inwoners van Land van Kuik worden uitgenodigd om mee te tellen en de resultaten door te geven via tuintelling.nl/tellingen. Op donderdag 13 augustus vindt een bijzondere motocross-reunie plaats op circuit Lombok in Sint Agatha. Oud-coureurs, vrijwilligers en liefhebbers komen samen om de geschiedenis van de sport te vieren. De toegang is gratis en de officiële opening start om 12.30 uur. Iedereen die betrokken was bij De Wilde Bond, MO Glimbra of MO Nederland is welkom. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden.
3: Benny Sings, in het dagelijkse leven Tim van Berkenstein genaamd, is terug met zijn typische herkenbare sound. Zijn nieuwste single Parachute gaat over het ultieme gevoel van overgave in de liefde. Durven springen zonder te weten waar je landt, omdat je blind vertrouwt op de ander als je persoonlijke parachute.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Freenet en SNLR. Kanaal 887.

Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: www.nrc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NAA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen, zoals een cd'tje, worden afgeraden. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat zijn de A27, Gorkum richting Breda. Tussen Nieuwedijk en Geert-Ruidenberg is je vertraging 10 minuten. En op de A76 richting Duitsland is het druk vanwege de Duitse grenscontroles. Daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo. Kanaal 1915 of 915. I hope you're feeling happy now.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda. Louis viert vakantie, een creatief zomerprogramma. Op woensdag 19 augustus vanaf 9 uur op het Leijerplein in Boxmeer. Kinderen en jongeren kunnen tijdens dit creatieve zomerprogramma aan de slag met verschillende kunsttechnieken. Een leuke activiteit voor jonge makers die in de laatste weken van de zomervakantie graag iets nieuws willen ontdekken. Aanmelden vooraf is verstandig omdat het aantal plaatsen beperkt is. Geniet van een filmavond in de open lucht op vrijdag 21 augustus vanaf 9 uur 's avonds in Filmhuis Boxmeer. De Franse film Anne van Faar wordt gratis vertoond. Bezoekers reserveren wel vooraf een ticket en doen er goed aan een stoel of kleedje mee te nemen voor een ontspannen zomeravond onder de sterren.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Een fietser is dinsdagochtend op de Kleine Broekstraat in Boksmeer hard ten val gekomen. Door zijn verwondingen werd een traumahelikopter ingeschakeld. Na behandeling is de man met spoed per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. De oorzaak van de val is onbekend en de weg werd afgesloten. De gemeente Land van Kuik trekt ruim 1 miljoen euro uit voor tennisvereniging De Zoetsmeer, ter ondersteuning van de privatisering van het tennispark. De gemeenteraad stemt op 24 september over het voorstel. De vereniging blijft verantwoordelijk voor achterstallig onderhoud en de parkeerplaats gaat terug naar de gemeente. De nieuwe afspraken gaan in op 1 januari 2027. Henk Ermers viert de 50ste uitzending van zijn programma Gouden Ouwe met een speciale uitzending op dinsdag 11 augustus van 8 tot 10. Eerst draait hij nummers van 50 jaar geleden, gevolgd door muziek van André Hazes senior. Ermers, die sinds 2012 radio maakt, belooft een gezellige avond. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In het zuiden van het land worden meerdere files gemeld, maar eerst een wegafsluiting. De A27 Gorkum richting Breda. Tussen Berkendam en Geertruidenberg staat een auto in brand. Daarom is de weg dicht. Omrijden kan het best via de Moerdijkbrug over de A15, de A16 en de A59. Op de A76 richting Duitsland wordt aan de grens gecontroleerd. Daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten in de file. De N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Boerdonk en Keldonk is je vertraging 20 minuten. En op de N279 richting Roermond, dus de andere kant op, tussen Keldonk en Boerdonk 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
6: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
5: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. omroeplvc.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorp Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden zij woningen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen bij de Serventohal in Surhuisterveen, waar demonstranten de toegangsweg blokkeerden voor een bus met 28 asielzoekers uit Ter Apel. Betogers gooiden spijkers op straat en schaarden zich tegen beveiliging en hulpverleners. De politie maakte met wapenstokken de weg vrij. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NEA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuurverschillen in het land, van 23 tot wel 29 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is de A27 dicht, Gorinchem richting Breda. Tussen Werkendam en Geertruidenberg stond eerder vanochtend een auto in brand. De weg is dicht en omrijden kan het best via Dordrecht over de A15 en de A16. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Sportiviteit en gezelligheid komen samen tijdens de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus om 1 uur 's middags. Er zijn afstanden voor jong en oud, waardoor zowel recreatieve hardlopers als gezinnen kunnen meedoen. Langs het parcours is volop sfeer en publiek in het centrum van Mil. De jaarlijkse fietsvierdaagse gaat weer van start op dinsdag 25 augustus. 4 dagen lang fietsen deelnemers over uitgezette routes door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Er zijn verschillende afstanden beschikbaar en onderweg zijn diverse rustpunten ingericht. De start is dagelijks tussen 9 en 1 vanaf Gildenhuis Krotels, Vianenstraat 2 in Beers.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
3: Omroep Land van Kuik.
2: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Een fietser is dinsdagochtend op de Kleine Broekstraat in Boksmeer hard ten val gekomen. Door zijn verwondingen werd een traumahelikopter ingeschakeld. Na behandeling is de man met spoed per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. De oorzaak van de val is onbekend en de weg werd afgesloten. De gemeente Land van Kuik trekt ruim 1 miljoen euro uit voor tennisvereniging De Zoetsmeer, ter ondersteuning van de privatisering van het tennispark. De gemeenteraad stemt op 24 september over het voorstel. De vereniging blijft verantwoordelijk voor achterstallig onderhoud en de parkeerplaats gaat terug naar de gemeente. De nieuwe afspraken gaan in op 1 januari 2027. Henk Ermers viert de 50ste uitzending van zijn programma Gouwe Ouwe met een speciale uitzending op dinsdag 11 augustus van 8 tot 10. Eerst draait hij nummers van 50 jaar geleden, gevolgd door muziek van André Hazes senior. Ermers, die sinds 2012 radio maakt, belooft een gezellige avond. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag blijft het zon overgoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuurverschillen in het land, van 23 tot wel 29 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht bij Eindhoven door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. En door bergingswerkzaamheden na een brand is de A27 dicht van Gorkum naar Breda tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg. Omrijden kan via Dordrecht over de A15 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

books that I've been reading, stories I've been told.

0: Dinsdagavond om 8 uur presenteert Henk Ermers de 50ste uitzending van zijn radioprogramma Gouwe Ouwe. Het wordt een bijzondere jubileumuitzending van 2 uur. Verslaggever Dion van Alem sprak met de ervaren radiomaker.
1: Welke rol speelt radio eigenlijk in jouw leven?
2: Nou, het is een ontzettend goed vertier waar ik in heb. Ik heb er veel plezier in. Ik luister er graag naar. Dat was in mijn jeugd al. Ik ben zelfs discjockey geweest in mijn jeugdjaren, toen ik 18 tot 21 was. Bij de Hoefslag in Wilberdoord was dat toen. Daar heb ik bruiloftfeesten en partijen gedraaid. Dat was wel reuze gezellig. En dat was eigenlijk een beetje de combinatie die ik met de muziek had. Maar dat toen mijn werk in de detailhandel kwam dat helemaal op een zijspoor. En toen heb ik, dankzij een tip van mijn broer, die was toen voorzitter van lokale Omroep Mil. Die zei van, is dat niks voor jou? Die van, we maken weer de omroep. Nou ja, leuk, dat wil ik wel doen. Welk programma hebben jullie niet? Ja, we hebben nog geen verzoekprogramma. Ja, nou, dat wil ik wel doen. Dus ik had een verzoekplatenprogramma. En toen ben ik begonnen met het programma van de Joebelsbeheerder. En dat heb ik 538 uitzendingen gedaan. De opzet van het programma was, ik nodigde mensen uit. Die mochten dan 9 tot 10 platen uitkiezen. Die mensen vertelden een beetje over hun in- en outs van hun leven. Wat ze niet wilden vertellen, dat vroeg ik niet. Maar ik legde het link wel iedere keer met de platen die ze mooi vonden. En zo is het eigenlijk met mijn muziek eigenlijk heel erg goed gedaan. Nou, toen kwam de combinatie met Omroep Land van Kuik. En toen heb ik diverse programma's gedaan. En door de horizontale programmering is mijn programma naar de andere avond gegaan. Op de dinsdagavond. En dat is toen in september begonnen. Na de vakantie van vorig jaar. En nu begin ik, heb ik de 50ste uitzending. Wat een eer.
1: Wat houdt jouw programma precies in? Het heet Gouwe Ouwe. Ik kan me er iets bij voorstellen. Wat draai je zoal?
2: Platen die nog niet zo echt oud zijn. En die het ontzettend goed gedaan hebben de afgelopen jaar, decennia. Maar ook echt heel diep terug. 60, 70 jaar terug. Heerlijke platen van de Beach Boys. Ja, noem maar op. Ja, dan doe ik de andere groepen weer tekort natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg leuk om die platen aan te draaien. Ook jeugdsentiment zit er natuurlijk af en toe bij. Ja, gewoon een muziek ook die lekker in de oren klinkt, die melodieus is. Gewoon gezellig.
1: Ja, en dan ga je in het eerste uur van de jubileumuitzending terug naar 1976, 50 jaar geleden.
2: Ja.
1: Voor mij het begin van de disco-tijdperk. Gaan we veel disco horen?
2: Ja, er zitten nog wel een paar bij, ja. Ik geloof 1 of 2, als ik zo even bloot hoor.
1: Ja. En het tweede uur, een uur lang André Hazes senior. Hoe kom je daar zo bij?
2: Ik heb een hele goede kennis. En die had er een cd'tje van. En toen heb ik informatie opgezocht van André Hazes. En dan blijkt het toch wel dat hij echt gewaardeerd wordt door heel Nederland. Dus ik denk nou, lekkere meezingers, een paar onbekende platen van hem erbij. Maar het is wel heel erg leuk om te horen.
3: Dichter bij de je denkt.
4: Als Marshmallow, de koning van de elektronische beats, de studio induikt met een van de grootste stemmen uit de country pop, Kelsey Ballerina, dan weet je dat het vonken geeft. Another Drink gaat over de momenten dat je eigenlijk naar huis had moeten gaan, maar besluit om nog één drankje te doen.
5: En dit is nieuw op

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. In Amsterdam is ophef ontstaan over de kosten van de geplande brug over het IJ. Wethouder Melanie van der Horst zou al voor de verkiezingen hebben geweten dat de brug honderden miljoenen duurder wordt, maar informeerde de gemeenteraad daar niet over. Oppositiepartijen eisen volledige openheid en willen een onderzoek naar de gang van zaken. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden ze woningen en voertuigen met kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. De droogte houdt de komende weken aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het einde van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal 26,9. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A27 van Gorkum naar Breda bij Hank. Door een pechgeval is de rechter rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
2: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

De zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Land van Kuik.
1: Agenda. Het jaarlijkse dorpsfeest Sandbeek begint met een feestelijk programma vol muziek, sport en activiteiten voor alle leeftijden. Gedurende het hele weekend bruist Sandbeek van de gezelligheid met optredens en evenementen. Het dorpsfeest start vrijdag 28 augustus om 6 uur 's avonds in het centrum van Sandbeek. Het bijzondere cultureel festival Scheid aan de Grens brengt muziek, theater, kunst en straattheater samen op een sfeervolle buitenlocatie. Een verrassende dag voor bezoekers van alle leeftijden met een breed cultureel programma. Dat alles in het Openluchttheater in Overloon, Stevensbeekseweg. Op zaterdag 29 augustus vanaf 1 uur 's middags.
2: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Vanaf maandag 17 augustus starten de werkzaamheden aan de burgemeester Verkuijlstraat in Boksmeer. Dit betreft het tweede deel tussen de nieuwe rotonde bij het Hoogkoor en de Julie Postelsingel en duurt tot 20 november. De Prinses Margrietstraat, Bernhardstraat en Bakelgeertstraat worden ook aangepakt. Het winkelcentrum blijft bereikbaar via de Roggesrotonde. De huizenprijzen in Land van Kuik zijn in het tweede kwartaal van 2026 met 8,7% gestegen ten opzichte van een jaar eerder, wat hoger is dan in omliggende gemeenten. In Gennep stegen de prijzen met 2,0%, terwijl Gemert-Bakel een stijging van 11,1% liet zien. Een fietser is dinsdagochtend op de Kleine Broekstraat in Boksmeer hard ten val gekomen. Door zijn verwondingen werd een traumahelikopter ingeschakeld. Na behandeling is de man met spoed per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. De oorzaak van de val is onbekend en de weg werd afgesloten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met vertraging op de A27... van Gorinchem naar Breda tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg. Vanmorgen gebeurde daar een ongeluk. Ze zijn nog aan het bergen en de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Prachtige nieuwe muziek van eigen bodem. De Rotterdamse soul- en jazzzangeres Sabrina Stark deelt op deze single een heel kwetsbaar verhaal. Prove Me Wrong gaat over de interne strijd en de twijfels in een relatie. En die diepe hoop dat de ander je onzekerheden wegneemt en het tegendeel bewijst.

Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: is het nieuws. Goedemiddag. De Thaise premier Anuettin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. Energiebedrijf Uniper heeft 10 locaties in Europa aangewezen voor de bouw van AI-datacenters. Eén daarvan ligt in Nederland, maar het bedrijf maakt niet bekend waar. De andere locaties liggen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Uniper wil de terreinen verkopen of verhuren en inspelen op de groeiende vraag naar AI en datacenters. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden ze woningen en voertuigen met kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file die zo'n 5 minuten vertraging oplevert op de A27 van Gorkum naar Breda. Bij Geertruidenberg is nog één rijstrook dicht na een ongeluk van vanmorgen. Ze zijn aan het bergen en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op. Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Geniet van een filmavond in de open lucht op vrijdag 21 augustus vanaf 9 uur 's avonds in Filmhuis Boxmeer. De Franse film Anne van Vaar wordt gratis vertoond. Bezoekers reserveren wel vooraf een ticket en doen er goed aan een stoel of kleedje mee te nemen voor een ontspannen zomeravond onder de sterren. Een wandeling rondje Tongelaar, de biologische landbouw, op zondag 23 augustus vanaf 10 uur 's ochtends bij landgoed Tongelaar op de Tongelaar 12 in Mil. Tijdens deze begeleide wandeling ontdekken deelnemers hoe op landgoed Tongelaar biologisch wordt geboerd. Onderweg vertellen gidsen over natuur, landschap en duurzame landbouw. Een mooie activiteit voor wandelaars en natuurliefhebbers.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Plant van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Vanaf maandag 17 augustus starten de werkzaamheden aan de burgemeester Verkuilstraat in Boksmeer. Dit betreft het tweede deel tussen de nieuwe rotonde bij het Hoogkoor en de Julie Postelsingel en duurt tot 20 november. De Prinses Margrietstraat, Bernhardstraat en Bakelgeertstraat worden ook aangepakt. Het winkelcentrum blijft bereikbaar via de Roggesrotonde. De huizenprijzen in Land van Kuik zijn in het tweede kwartaal van 2026 met 8,7% gestegen ten opzichte van een jaar eerder, wat hoger is dan in omliggende gemeenten. In Gennep stegen de prijzen met 2,0%, terwijl Gemert-Bakel een stijging van 11,1% liet zien. Een fietser is dinsdagochtend op de Kleine Broekstraat in Boksmeer hard ten val gekomen. Door zijn verwondingen werd een traumahelikopter ingeschakeld. Na behandeling is de man met spoed per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. De oorzaak van de val is onbekend en de weg werd afgesloten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan niet veel files, maar op de A27 van Gorkum naar Breda heb je wel 10 minuten oponthoud tussen Nieuwedijk en Hank. Vanmorgen gebeurde daar een ongeluk en ze zijn nog aan het opruimen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. In Duitsland wordt nieuwe wetgeving voorbereid die het leven van miljoenen voormalige kankerpatiënten moet verbeteren. Verzekeraars en hypotheekverstrekkers maken het hen nu nog moeilijk om verder te gaan. Het doel van de nieuwe wetgeving is dat deze mensen weer volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en economische leven. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school, waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. De voormalige Syrische president Bashar al-Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. Een rechtbank in Damascus acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog. Assad werd in december 2024 afgezet en vluchtte naar Rusland. Het is de eerste rechtszaak tegen de voormalige machthebber sinds de val van zijn regime. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven www.funrunmil.nl.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: De jaarlijkse fietsvierdaagse gaat weer van start op dinsdag 25 augustus. 4 dagen lang fietsen deelnemers over uitgezette routes door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Er zijn verschillende afstanden beschikbaar en onderweg zijn diverse rustpunten ingericht. De start is dagelijks tussen 9 en 1 vanaf Gildehuis Krotos, Vianenstraat 2 in Beers. De 10e editie van de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven wordt feestelijk geopend op vrijdag 28 augustus om 10:30 in de Sint-Petrusbasiliek in Zandbeek. Hedendaagse kunst is de komende weken te zien in meerdere kerken en kapellen in de regio.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Vanaf maandag 17 augustus starten de werkzaamheden aan de burgemeester Verkuilstraat in Boksmeer. Dit betreft het tweede deel tussen de nieuwe rotonde bij het Hoogkoor en de Julie Postelsingel en duurt tot 20 november. De Prinses Margrietstraat, Bernhardstraat en Bakelgeertstraat worden ook aangepakt. Het winkelcentrum blijft bereikbaar via de Roggesrotonde. De huizenprijzen in Land van Kuik zijn in het tweede kwartaal van 2026 met 8,7% gestegen ten opzichte van een jaar eerder, wat hoger is dan in omliggende gemeenten. In Gennep stegen de prijzen met 2,0%, terwijl Gemert-Bakel een stijging van 11,1% liet zien. Een fietser is dinsdagochtend op de Kleine Broekstraat in Boksmeer hard ten val gekomen. Door zijn verwondingen werd een traumahelikopter ingeschakeld. Na behandeling is de man met spoed per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen vervoerd. De oorzaak van de val is onbekend en de weg werd afgesloten. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Dinsdagavond om 8 uur presenteert Henk Ermers de 50ste uitzending van zijn radioprogramma Gouwe Ouwe. Het wordt een bijzondere jubileumuitzending van 2 uur. Verslaggever Dion van Alem sprak met de ervaren radiomaker.
1: Welke rol speelt radio eigenlijk in jouw leven?
2: Nou, het is een ontzettend goed vertier waar ik erin heb. Ik heb er veel plezier in. Ik luister er graag naar. Dat was in mijn jeugd al. Ik ben zelfs discjockey geweest in mijn jeugdjaren, toen ik 18 tot 21 was. Bij de Hoefslag in Wilberdoord was dat toen. Daar heb ik bruiloftfeesten en partijen gedraaid. Dat was wel reuze gezellig. En dat was eigenlijk een beetje de combinatie die ik met de muziek had. Maar dat toen mijn werk in de detailhandel kwam dat helemaal op een zijspoor. En toen heb ik, dankzij een tip van mijn broer, die was toen voorzitter van lokale Omroep Mil. Die zei van, is dat niks voor jou? Dan maken we de omroep. Maar ja, leuk, dat wil ik wel doen. Welk programma hebben jullie niet? Ja, we hebben nog geen verzoekplaatprogramma. Ja, nou, dat wil ik wel doen. Dus ik had een verzoekplaatprogramma. En toen ben ik begonnen met het programma van de Joebelsbeheerder. En dat heb ik 538 uitzendingen gedaan. De opzet van het programma was, ik nodigde mensen uit. Die mochten dan 9 tot 10 platen uitkiezen. Die mensen vertelden een beetje over hun in- en outs van hun leven. Wat ze niet wilden vertellen, dat vroeg ik niet. Maar ik legde het link wel iedere keer met de platen die ze mooi vonden. En zo is het eigenlijk met mijn muziek eigenlijk heel erg goed gedaan. Nou, toen kwam de combinatie met Omroep Land van Kuik. En toen heb ik diverse programma's gedaan. En door de horizontale programmering is mijn programma naar de andere avond gegaan. Op de dinsdagavond. En dat is toen in september begonnen. Na de vakantie van vorig jaar. En nu begin ik, heb ik de 50ste uitzending. Wat een eer.
1: Wat houdt jouw programma precies in? Het heet Gouwe Ouwe. Ik kan me er iets bij voorstellen. Wat draaien ze wel?
2: Platen die nog niet zo echt oud zijn. En die het ontzettend goed gedaan hebben de afgelopen jaar, decennia. Maar ook echt heel diep terug. 60, 70 jaar terug. Heerlijke platen van de Beach Boys. Ja, noem maar op. Ja, dan doe ik de andere groepen weer tekort natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg leuk om die platen allemaal te draaien. Ook jeugdsentiment zit er natuurlijk af en toe bij. Ja, gewoon muziek ook die lekker in de oren klinkt, die melodieus is. Gewoon gezellig.
1: Ja, en dan ga je in het eerste uur van de jubileumuitzending terug naar 1976, 50 jaar geleden.
2: Ja.
1: Voor mij het begin van de disco-tijdperk. Gaan we veel disco horen?
2: Ja, er zitten nog wel een paar bij, ja. Ik geloof 1 of 2, als ik zo even bloot hoor.
1: Ja. En het tweede uur, een uur lang André Hazes senior. Hoe kom je daar zo bij?
2: Ik heb een hele goede kennis. En die had er een cd'tje van. En toen heb ik informatie opgezocht van André Hazes. En dan blijkt het toch wel dat hij echt gewaardeerd wordt door heel veel Nederlanders. Ik denk nou, lekkere meezingers, een paar onbekende platen van hem erbij. Maar het is wel heel erg leuk om te horen.

0: Een van de grootste koninginnen van de moderne country is terug met een heerlijk sfeervol verhaal. Miranda Lambert neemt ons mee naar het iconische Sunset Marquis Hotel in Hollywood. Een track over de balans tussen drukke sterrenleven, de rust zoeken op een historisch plekje en het verlangen naar echtheid in een wereld vol klatergoud.
1: Dit is nieuw.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Australië gaat bedreigde vogelsoorten vaccineren tegen vogelgriep. Het land wil vooral vogels in gevangenschap beschermen tegen het H5N1-virus dat sinds juni in Australië voorkomt. Volgens de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten een groot risico door het virus. Het vaccinatieprogramma moet voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. De Thaise premier Anuattin Chanwirakul heeft de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen opgeschort na het eerdere schietincident op een school waarbij een 14-jarige jongen 8 mensen doodschoot en vervolgens zelfmoord pleegde. Bestaande vergunningen worden herzien. In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen burgers in het bezit van een vuurwapen. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen afrit Kerkdriel en knooppunt Windham. Door een ongeluk is de oprit dicht en de vertraging is bijna 10 minuten. De Heinenoordtunnel in de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam is nu ook dicht. Er staat een te hoge vrachtwagen. En op de A76 vanuit Geleen heb je voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Hoekland van Kuik.
1: Agenda.
2: Een wandeling rondje Tongelaar, de biologische landbouw, op zondag 23 augustus vanaf 10 uur 's ochtends bij landgoed Tongelaar op de Tongelaar 12 in Mil. Tijdens deze begeleide wandeling ontdekken deelnemers hoe op landgoed Tongelaar biologisch wordt geboerd. Onderweg vertellen gidsen over natuur, landschap en duurzame landbouw. Een mooie activiteit voor wandelaars en natuurliefhebbers. Sportiviteit en gezelligheid komen samen tijdens de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus om 1 uur 's middags. Er zijn afstanden voor jong en oud waardoor zowel recreatieve hardlopers als gezinnen kunnen meedoen. Langs het parcours is volop sfeer en publiek in het centrum van Mil.
1: Dichter bij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Land van Kuik wil 91% van de inwoners meedenken over gemeentelijke plannen. Dit blijkt uit een onderzoek van Invior Full Contact. Waaruit ook blijkt dat de waardering voor de betrokkenheid van de gemeente is gedaald naar 1,5,6. Betrokkenheid bij onderwerpen zoals leefbaarheid en veiligheid is gematigd, terwijl 53% betere communicatie wenst. Vanaf maandag 17 augustus starten de werkzaamheden aan de burgemeester Verkuilstraat in Boksmeer. Dit betreft het tweede deel tussen de nieuwe rotonde bij het Hoogkoor en de Julie Postelsingel en duurt tot 20 november. De Prinses Margrietstraat, Bernhardstraat en Bakelgeertstraat worden ook aangepakt. Het winkelcentrum blijft bereikbaar via de Roggesrotonde. De huizenprijzen in Land van Kuik zijn in het tweede kwartaal van 2026 met 8,7% gestegen ten opzichte van een jaar eerder, wat hoger is dan in omliggende gemeenten. In Gennep stegen de prijzen met 2,0%, terwijl Gemert-Bakel een stijging van 11,1% liet zien. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Barendrecht is de vertraging 40 minuten. De weg was daar even dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
5: Ellie Goulding neemt ons met haar nieuwe single Four Seasons mee door de constante verandering van de liefde die beweegt als de vier seizoenen. Van de vurige hitte van de zomer tot de ijzige afstand in de winter, maar altijd met die ene persoon als vaste waarde.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Donderdag volgt de rest van Nederland. Vrijdag wordt de warmste dag met temperaturen tot 35 graden. Vooral in het oosten en zuidoosten kan het erg heet worden. Het RIVM adviseert voldoende te drinken en kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Roemenië dreigt donderdag zijn laatste actieve kernreactor stil te moeten leggen door de extreme lage waterstand van de Donau. De andere reactor van de kerncentrale Cernavoda werd eind juli al stilgelegd. Als ook de tweede reactor uitvalt, verliest Roemenië een belangrijke stroombron. De laatste centrale levert normaal ongeveer een vijfde van de elektriciteit. Het weer dan, zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen de knooppunten Baterdorp en De Hocht is de vertraging 25 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Zwijndrecht ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
3: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Because I gotta have faith.
1: Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
2: En zo heet het plaatje Faith van George Michael, hoorde je op je radio. En daarmee komen we aan een nieuwe aflevering van Afslag LVC, lieve vrienden. Goedemiddag en welkom op deze 11 augustus 2026. Je luistert naar Omroep Land van Kuiken, het is dinsdagmiddag even over vieren. Dit is Afslag LVC met de komende twee uur aandacht voor het streeknieuws. We kijken op de beurs, we kijken in de agenda van het Land van Kuik. En we gaan ook nog wat doen aan wetenschap. Ja, wie had dat nou verwacht, hè? Rond 5:10 gaan we het eventjes hebben over de eclipse, de zonsverduistering, die morgenavond gaat plaatsvinden en die ook in ons land voor een groot deel te zien zal zijn. Dus daarover straks meer hier in Afslag LVC. Dion van Alem die had daarover een gesprek met een sterrenkundige. Dus dat gaan we straks allemaal eventjes meepakken. Tegen 5:10 doen we dat. En voor de rest hebben we natuurlijk heel veel goede muziek. Je hoorde zojuist al George Michael met Faith. We hebben nog veel meer voor je onderweg. Dus blijf lekker luisteren. Dit is Afslag LVC tot 6 uur.
3: Jan Deben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC. Zak, come on, let me fucking...

0: Ja, in een wereld waar steeds meer AI te pas komt, daar zou je wel behoefte hebben aan wat human touch inderdaad. The Boss had je Bruce Springsteen. En daarvoor heb je geluisterd naar Chaka Khan met I Feel For You. Dit is afslag LVC. En dat betekent dat we ook altijd eventjes in de verkeerssituatie gaan kijken rondom het land van Kuik. Hoe het er precies voor staat. Nou, dat ga ik je vertellen. Op de A12, daar heb je stilstaand verkeer bij de verbindingsweg A12 vanuit Arnhem. Die rijbaan is gesloten namelijk. Dus daar kan je gewoon eventjes niet door. Dus je moet even op een andere manier op de A12 terechtkomen. Klein stukje omrijden rondom Arnhem dus. Op diezelfde A12 natuurlijk de gebruikelijke grenscontrole aan de Duitse zijde. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. Dan bij de A50, daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. En tot slot de A73, daar wordt het ook al wat drukker. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Beuningen.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram @omroeplvc.

0: Robin en Show Me Love horen hier in afslag LVC. Zometeen gaan we verder met Imagine Dragons en Bad Liar. Dat is beter dan dat je bad leger bent, kan ik je zeggen. En we hebben nog Alicia onderweg voor je, ook nog zometeen. Maar eerst gaan we even kijken in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Het jaarlijkse dorpsfeest Sandbeek begint met een feestelijk programma vol muziek, sport en activiteiten voor alle leeftijden. Gedurende het hele weekend bruist Sandbeek van de gezelligheid met optredens en evenementen. Het dorpsfeest start vrijdag 28 augustus om 6 uur 's avonds in het centrum van Sandbeek. Het bijzondere cultureel festival Scheid aan de Grens brengt muziek, theater, kunst en straattheater samen op een sfeervolle buitenlocatie. Een verrassende dag voor bezoekers van alle leeftijden met een breed cultureel programma. Dat alles in het Openluchttheater in Overloon, Stevensbeekseweg. Op zaterdag 29 augustus vanaf 1 uur 's middags.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Kent ze ook nog wel van I'm on top of the world natuurlijk. Imagine Dragons en I'm a bad liar. Ik zei het al, het is beter dan dat je bedlegerig bent. Maar goed, dat zou ook nog allemaal zomaar kunnen. Alhoewel, ik hoop het niet voor je. Goed, we gaan nog even een Italiaan draaien. Dat moet ook af en toe gebeuren in dit radiofeuilleton. En ik heb er weer eentje gevonden natuurlijk. Een van mijn favorieten ook wel. Hier is Zucchero. Ja, leuk, een beetje suiker in je koffie. Alleen niet te veel, dat is slecht voor je diabetes. Maar goed, daar hebben we dan weer de farmaceutische industrie voor. Die daar weer allerlei oplossingen voor hebben. Dat dan weer wel. Hier is Zucchero op je radio met Così Celeste. En dan zometeen gaan we naar het streeknieuws van 16:30. Hier in afslag LVC op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Land van Kuik wil 91% van de inwoners meedenken over gemeentelijke plannen. Dit blijkt uit een onderzoek van Invior Full Contact. Waaruit ook blijkt dat de waardering voor de betrokkenheid van de gemeente is gedaald naar 1,5,6. Betrokkenheid bij onderwerpen zoals leefbaarheid en veiligheid is gematigd, terwijl 53% betere communicatie wenst. Vanaf maandag 17 augustus starten de werkzaamheden aan de burgemeester Verkuilstraat in Boksmeer. Dit betreft het tweede deel tussen de nieuwe rotonde bij het Hoogkoorn en de Julie Postelsingel en duurt tot 20 november. De Prinses Margrietstraat, Bernhardstraat en Bakelgeertstraat worden ook aangepakt. Het winkelcentrum blijft bereikbaar via de Roggesrotonde. De huizenprijzen in Land van Kuik zijn in het tweede kwartaal van 2026 met 8,7% gestegen ten opzichte van een jaar eerder, wat hoger is dan in omliggende gemeenten. In Gennep stegen de prijzen met 2,0%, terwijl Gemert-Bakel een stijging van 11,1% liet zien. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zonnig en droog, met in het noorden wat stapelwolken. De wind komt uit noordoostelijke richting en is matig. In het noorden en noordwesten is het vandaag maximaal 19 tot 21 graden. In het zuiden 25 tot 26 graden.
3: Dan het verkeer. Op de A12 daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En de verbindingsweg A12 vanuit Arnhem is gesloten. En dan de A73, daar heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En dat zijn ze voor nu.
4: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: Land van Kuik, afslag LVC.

0: Horikanten en Jekke Jekke hoor je hier in Afslag LVC. En daarmee komen we toe aan de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Daar gaan we even naar kijken samen met jou. Op de A12, 2 kilometer stilstaand verkeer tussen de... Even kijken, knooppunt Oud-Dijk. Ja, hoe kan het ook anders? En de grensovergang met Duitsland. Daar zijn ze natuurlijk nog steeds aan het controleren. Maar ja, die Duitsers doen dat niet voor niks, hè? Laten we het daar maar ophouden. Dan de A50, daar heb je 2 kilometer langzaam rijden verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Ravenstein. En 2 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
3: En hoe vindt u dit? Een fijne,
4: gouden ouwe.

0: Michel Delpech en Boerenvlucht avec toi. Ja, dat is toch een lekker vrolijk zomersplaatje, of niet dan? En laten we heel eerlijk zijn, een beetje flirten en een beetje lief zijn tegen elkaar. Al hoef je niet eens te menen, al doe je maar gewoon wat lief tegen elkaar. Dat geeft een goed gevoel en dan denkt de ander toch van... goh, ja, ik word toch gezien. Ik tel toch mee, hè? Is toch leuk? Moet je eens een keer proberen. Is best aardig op zich.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: En dan nu, lieve mensen, ja. Klinkt het bekend? Beste luisteraars, welkom bij je nieuwe wondere wereld. Oh nee, dat was 40 jaar geleden ongeveer met Giet Titulaar. Hè, die hadden we toen in die tijd. Met Wondere Wereld. Het ging over technologie en wetenschap en dat soort dingen. Dat gaan we niet doen, maar we gaan het wel een klein beetje over wetenschap hebben. En dat heeft te maken met de eclipse, de zonsverduistering die eraan zit te komen. En die je morgenavond ook in een groot deel van ons land kan gaan bekijken. En onze redactie had daar een praatje over met een sterrenkundige van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Laten we gaan luisteren.
2: Woensdagavond speelt zich aan de hemel een bijzonder schouwspel af. De maan schuift voor de zon en zorgt voor een unieke zonsverduistering. Eclipsbrillen zijn bijna niet aan te slepen. Maar wat maakt dit fenomeen zo bijzonder? Verslaggever Wouter van den Berg sprak met sterrenkundige Gijs Nelemans van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
3: Dag Gijs Nelemans, u bent natuurlijk sterrenkundige aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Morgen hebben we te maken met een zonsverduistering. Hoe bijzonder is dat eigenlijk?
4: Nou, heel bijzonder, want dat komt maar heel af en toe voor. En dan ook nog dat je het maar op een klein deel van de aarde kan zien. Dus al met al best bijzonder. En die van deze week, hè, van aanstaande woensdag, die is speciaal bijzonder. Want vanuit Nederland wordt 90% van de zon bedekt door de maan. En dat is veel. Helaas niet 100%, dat zou nog mooier zijn. Maar dat komt in Nederland echt bijna nooit voor. En bijvoorbeeld volgend jaar is er één die in Noord-Afrika volledig is. En dan is in Nederland maar de helft bedekt. En daarna duurt het weer tientallen jaren.
3: En als sterrenkundige, hè, wat leren jullie hiervan?
4: Nou, het is voor de sterrenkunde niet meer zo'n heel groot wetenschappelijke gebeurtenis. Dat was vroeger wel, want de buitenste lagen van de zon... die kan je normaal gesproken niet zien, maar alleen op het moment dat dan de maan voor de zon komt, dan kun je die wel zien. Dus in het begin van de 20e eeuw werden de grootscheepse expedities opgezet vanuit Nederland naar Lapland, naar Indonesië. Maar tegenwoordig hebben we natuurlijk satellieten waarmee we de zon heel goed kunnen bestuderen. Dus het is nu echt meer een ervaringsfenomeen, want het is wel heel bijzonder om mee te maken.
3: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen in Nederland naar die zonsverduistering gaan kijken. Hoe kunnen ze dat doen?
4: Dat hoop ik. Daar moet je enorm mee oppassen, want je ogen kunnen echt enorm beschadigen door de zon. Zelfs als de 90% bedekt is door de maan, wat heel veel lijkt. Maar die 10% van de zon die kan je ogen beschadigen. Dus je moet echt een goede eclipsbril zien te krijgen waarmee je naar de zon kan kijken.
3: Ja, want sommige mensen zeggen, ja, je kunt het ook door een cd'tje kijken. Is dat aan te raden?
4: Dat wordt afgeraden. Het is inderdaad, er zijn meerdere dingen die natuurlijk een groot deel van de zon blokkeren. Maar je weet het nooit, het is niet goed getest. Dus je moet daar enorm voorzichtig mee zijn.
3: En u gaat natuurlijk zelf ook kijken.
4: Uiteraard. Aan het eind van de dag begint het ongeveer 7:10. Dan staat de zon in het noordwesten. Die gaat daaronder. Het maximum, dus de 90%, is om ongeveer 8:15. Dus zeg maar tussen 8:15 en 9:15 is het mooiste stuk. En zorg dat je een goede plek hebt waar je mooi uitzicht hebt, vrij laag aan de horizon in het noordwesten.
3: We gaan het meemaken. Dank u wel.
4: Graag gedaan.
0: Leuk deze bijdrage inderdaad. Over de eclips die morgenavond gaat plaatsvinden. Dus dat kan je aan het einde van de middag of eigenlijk in de vroege avond allemaal al gaan aanschouwen. Alleen pas alsjeblieft op met je ogen. Hè. Ik bedoel, ja, ik woon al in Gaven, maar ja, dat wil niet zeggen dat we dan allemaal moeten komen wonen om naar school te gaan en zo. Maar goed. Goed, tot zover deze het eerste deel van Afslag LVC. Hè. Zometeen om 5 uur is het tijd voor de boodschappen en het nieuws van 5. En daarna ben ik nog een uurtje bij terug met het tweede deel van de show met veel meer muziek. En dan kijken we ook nog naar de beurs en naar de agenda van het Land van Kuik en naar het streeknieuws. Tot dadelijk.
5: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het dodental door de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot minstens 224. Er worden nog meer dan 3000 mensen vermist. De beving gisteren met een kracht van 7,4 trof vooral het westen van het land. Er wordt nog gezocht naar slachtoffers onder het puin. President Abelardo de la Espriella heeft de noodtoestand uitgeroepen. Fietsenproducent Axel is failliet verklaard. Het bedrijf is eigenaar van bekende merken als Batavus, Sparta, Babu en Koga. Axel kwam na de coronapandemie in financiële problemen door grote onverkochte voorraden en andere tegenvallers. De curatoren onderzoeken een mogelijke doorstart. Bij het concern werken ongeveer 2000 mensen in 15 landen. Libanon schaft als eerste land in het Midden-Oosten de doodstraf officieel af. Het parlement heeft daar een wet voor aangenomen. Sinds 2004 werden in Libanon geen executies meer uitgevoerd, maar de doodstraf bestond nog wel. De straf wordt vervangen door levenslange gevangenisstraf. De Zwitserse regering verzet zich tegen een voorstel om de neutraliteit van het land strenger vast te leggen in de grondwet. De initiatiefnemers willen onder meer dat Zwitserland geen militaire bondgenootschappen aangaat en alleen VN-sancties tegen andere landen steunt. De Zwitsers stemmen op 27 september over het voorstel. Het weer. Vannacht koelt het flink af naar 7 graden in het noordoosten en 12 in het zuidwesten. Morgen wordt het weer flink zonnig met middagtemperaturen van 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de N2 Eindhoven-Maastricht. Bij Veldhoven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
10: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: Zojuist met What Do I Do? Dat zijn ze van die vragen des levens, hè, vrienden. Goedemiddag en welkom in het tweede deel van Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Dat doen we nog tot aan de klok van 6 uur. Met straks nog een keer aandacht voor het verkeer rondom het Land van Kuik. We kijken nog naar het streeknieuws. We hebben de agenda nog een keer voor je. En we gaan ook nog naar de beurs rond 6:10. En voor de rest veel goede muziek voor je onderweg. Phil Fearon hebben we net gehad. David Bowie is nog onderweg. En nu gaan we eerst naar een dame toe. Ja, dat is toch een beetje uit die tijd een beetje de girl next door, zo'n typeje, weet je wel. Een beetje een leuk meisje komt te zien. Kan ook nog een beetje zingen. Je moet het niet overdrijven, maar het klonk wel aardig op zich. En ze heeft verschillende leuke plaatjes gemaakt. Je kunt geluisteren naar Debbie Gibson in Afslag LVC en Electric Youth.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: bijzonder flamboyante man hoor, deze David Bowie. En hij maakt natuurlijk allerlei verschillende soorten muziek natuurlijk. Dit nummer werd trouwens ook nog eens gecoverd door de Hollywood Vampires. En dat was een hardrock band rondom acteur Johnny Depp. Ja, die heeft dat ook nog een keer gezongen, ja zeker. Goed, we gaan even kijken naar de verkeerssituatie. Het valt mee hoor, op dit moment één melding nog maar eigenlijk. En dat is de A12, daar heb je natuurlijk de grenscontrole hè, bij de Duitse grens. Dus 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. Dat was hij alweer.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram @omroeplvc.

Patrol op je radio en Just Say Yes, zo heet die plaats. Ja, straks hadden we al If I Say Yes in het vorige uur van 5 Star als laatste plaat in dat uur. Dat was ook al zoiets. Nou, dit is dus Just Say Yes. Dus het ja is het juiste antwoord. Ja. Goed, zometeen gaan we naar de agenda toe van het Land van Kuik. Even kijken wat daar allemaal nog

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Een wandeling rondje Tongelaar, de biologische landbouw, op zondag 23 augustus vanaf 10 uur 's ochtends bij landgoed Tongelaar op de Tongelaar 12 in Mil. Tijdens deze begeleide wandeling ontdekken deelnemers hoe op landgoed Tongelaar biologisch wordt geboerd. Onderweg vertellen gidsen over natuur, landschap en duurzame landbouw. Een mooie activiteit voor wandelaars en natuurliefhebbers. Sportiviteit en gezelligheid komen samen tijdens de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus om 1 uur 's middags. Er zijn afstanden voor jong en oud, waardoor zowel recreatieve hardlopers als gezinnen kunnen meedoen. Langs het parcours is volop sfeer en publiek in het centrum van Mil.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

een beetje reggae op je radio. Jimmy Somerville hoorde je. Je kent de man natuurlijk ook van de Communal Arts of van Bronski Beat. Maar dit deed hij in een solo-project eigenlijk. En deze plaat, To Love Somebody, die ken je natuurlijk ook nog van talloze andere artiesten. Zoals daar zijn bijvoorbeeld de Bee Gees, Nina Simone, Tim Dawn zag ik staan. En bijvoorbeeld ook het Zuid-Afrikaanse Touch of Class. Die hebben hem allemaal uitgebracht. En daar kan je hem eigenlijk allemaal wel lekker meezingen. Dat is makkelijk als zo'n bekende plaat. Dus daar kan je nog eens meedoen. Die van Nina Simone, die vond ik erg mooi trouwens. Die zou ik binnenkort eens een keer draaien. Dat is gewoon wat soul op je radio. Dat moet soms ook gebeuren. Zometeen gaan we naar het streeknieuws van 5:30. Dat komt er zometeen aan. En dan kijken we ook nog eventjes naar het weer en het verkeer voor het land van Kuik. En tot die tijd kan je nog even luisteren naar een lekkere Italo-disco-plaat. Het is tenslotte zomer, hè. Dan moet dat toch wel een beetje gebeuren. Je luistert naar P. Lion, om precies te zijn. Zo noemt die man zich inderdaad. En happy children, ja, dat hebben we graag altijd. Als de kinderen gelukkig zijn, en dan zijn de ouders dat meestal ook. Dat is ook wel zo prettig voor de rest van de buurt of de camping, zeg maar.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Land van Kuik wil 91% van de inwoners meedenken over gemeentelijke plannen. Dit blijkt uit een onderzoek van Invior Full Contact. Waaruit ook blijkt dat de waardering voor de betrokkenheid van de gemeente is gedaald naar 1,5,6. Betrokkenheid bij onderwerpen zoals leefbaarheid en veiligheid is gematigd, terwijl 53% betere communicatie wenst. Vanaf maandag 17 augustus starten de werkzaamheden aan de burgemeester Verkuilstraat in Boksmeer. Dit betreft het tweede deel tussen de nieuwe rotonde bij het Hoogkoor en de Julie Postelsingel en duurt tot 20 november. De Prinses Margrietstraat, Bernhardstraat en Bakelgeertstraat worden ook aangepakt. Het winkelcentrum blijft bereikbaar via de Roggesrotonde. De huizenprijzen in Land van Kuik zijn in het tweede kwartaal van 2026 met 8,7% gestegen ten opzichte van een jaar eerder, wat hoger is dan in omliggende gemeenten. In Gennep stegen de prijzen met 2,0%, terwijl Gemert-Bakel een stijging van 11,1% liet zien. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht koelt het flink af naar 7 graden in het noordoosten en 12 in het zuidwesten. Morgen wordt het weer flink zonnig met middagtemperaturen van 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden van het land.
3: Lekker man, lekker zwemmen. Goed, we gaan eventjes kijken naar het verkeer rondom het Land van Kuik. Ja, twee meldingen alleen op de A12. Daar heb je een kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A12 vanuit Zevenaar in dit geval. En 2 kilometer stilstaand verkeer vanwege de grenscontrole natuurlijk. Dus tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
0: Erbij.

kan je beter ook tegenwoordig aan een ander overlaten. Destijds ging het heel goed. Madonna en True Blue hoorde je zojuist in afslag LVC. Zometeen kijken we nog een keertje naar het weer. En nee, dat is niet waar. Het verkeer, daar kijken we naar. En we kijken naar de beurs ook nog. Maar eerst nog even Berlin op je radio. Je kent ze van Take My Breath Away. Maar hier zingen ze over een thema wat heel Europa bezighoudt op dit moment.

0: je radio en like flames. Ja, pas er maar voor op hoor, want vanaf morgen wordt het weer soms boven de 30 graden. En dan is die kans op die vlammen weer veel groter. Dan ga je allemaal dood, mensen. Pas op alsjeblieft.
1: Ben je onderweg in of naar het Land van Kuik? Laat je bijpraten over de laatste gebeurtenissen. De agenda en actuele verkeersinformatie. Dit is Afslag LVC.

0: zo heette dat plaatje, Take Your Chance on Me. Je hebt geluisterd naar ABBA. Ja, ze komen regelmatig voorbij, hè, op Omroep Land van Kuik. Ja, ze zijn wel kind aan huis, zeg maar, de ABBA'tjes. Maar ja, natuurlijk ook altijd wel hartstikke leuk. Nou, dan zouden we eigenlijk nog voor de laatste keer een rondje verkeer Land van Kuik gaan doen. Alleen alle meldingen zijn verdwenen. De Duitsers, die zijn naar huis. Die gaan morgen weer verder, hè, die Deutsche Zollbeamten, ja. Dat begint waarschijnlijk morgen wel weer. Alleen vanavond kan je gewoon doorrijden overal. En voor de rest zijn er ook helemaal geen opstoppingen in en om het Land van Kuik. Dus gas erop, zou ik zeggen.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: uit de categorie zing eens een liedje voor me, zegt Bette Midler op je radio. En To Deserve You, zo heet die plaat. En daarmee komen we aan het, het financiële gebeuren eventjes toe. We kijken even naar de beurzen, wat daar vandaag is gebeurd. De AEX die sloot op 1118,3 punten. En we vertrokken van 1113,4. Dat betekent 0,4% in de plus. Dan kijken we naar Engeland. De FTSE 100 die sloot ietsjes lager op 10.844 punten. En dat is een verlies van 0,2%. In Amerika, daar staat alles ook bescheiden in het rood op dit moment. De S&P 500, moeilijk woord, 500... op 7744 punten, 0,1% in de min. En de Nasdaq op 26.517 punten, 0,3% in de min. Dan kijken we naar de edelmetalen. Daar is een stijging toch wel lichtjes aan de hand. Al een paar dagen hoor trouwens. Voor goud betaal je 3793 euro en 10 cent. Inderdaad, betaal je voor goud. En voor zilver betaal je 56 euro en 2 cent. Prijzen zijn per troy ounce. Tot slot nog de crypto. Voor een bitcoin betaal je 55.017 euro. En voor een ethereum 1609 euro. Dat zijn ze.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Whatever Gets You Through The Night. John Lennon op je radio. In 1974 is deze plaat afkomstig. Ja, Whatever Gets You Through The Night. Hè? Drank, drugs, ik weet het allemaal niet. Maakt het allemaal niet zoveel uit. Tot zover deze afslag LVC. Zometeen tussen 6 en 7 classics en hits non-stop. Maar om 7 uur kun je dan luisteren naar het 55 Plus magazine. De 55 Plus Show. Het informatieve magazine voor de senioren van het Land van Kuik. En van 8 tot 10 hebben we dan 2 uurtjes lang collega Henk Ermers. En die heeft een jubileum uitzending vanavond. Dat is leuk, want hij zit op dat tijdslot voor de 50ste keer alweer. Zo snel gaan die dingen, mensen. Dus dat betekent van 8 tot 10 kan je dan gaan luisteren naar... Even kijken, van 8 tot 9 eerst is het Gouwe Ouwe met Henk Ermers. En van 9 tot 10 draait hij dan Hollands Glorie. Oftewel de mooiste Nederlandse en Nederlandstalige producties. Dus ga daar lekker naar luisteren. Ik ben er morgen weer met de nieuwe afslag LVC. Morgenmiddag om 4 uur. En dit is mijn laatste. Hier is Romano Baez en The Prisoner of Love. Fijne avond en tot morgen.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer politieke partijen in Den Haag pleiten voor een hogere staatsschuld om de benodigde miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen echter dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Bij een zeer grote brand op de Binnenhavenweg in Lelystad gingen vandaag meerdere panden verloren. Rond 11:30 was de brand onder controle. Het personeel bleef ongedeerd, maar een verzameling antieke auto's ging verloren. Zo is een Chevrolet van 100 jaar oud verloren gegaan. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is de vertraging 10 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. En op de A67 bij knooppunt de Bocht is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja.
5: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
10: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Kaapland van Kuik.
1: Agenda.
2: De jaarlijkse fietsvierdaagse gaat weer van start op dinsdag 25 augustus. 4 dagen lang fietsen deelnemers over uitgezette routes door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Er zijn verschillende afstanden beschikbaar en onderweg zijn diverse rustpunten ingericht. De start is dagelijks tussen 9 en 1 vanaf Gildenhuis Krotels, Vianenstraat 2 in Beers. De 10e editie van de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven wordt feestelijk geopend op vrijdag 28 augustus om 10:30 in de Sint-Petrusbasiliek in Zandbeek. Hedendaagse kunst is de komende weken te zien in meerdere kerken en kapellen in de regio.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Vijf artiesten uit het Land van Kuik hebben de top 40 bereikt. Dries Holten en Sandra Remer scoorden met Storybook Children. Jan Boezeroen had succes met De Fles. De Migra's bereikten de hitlijst met In de Vreemde, Verlaten. Theo Diepenbrok had een hit met O Darling. En Sylvia Millekam met Brand. In Land van Kuik wil 91% van de inwoners meedenken over gemeentelijke plannen. Dit blijkt uit een onderzoek van Invior Full Contact. Waaruit ook blijkt dat de waardering voor de betrokkenheid van de gemeente is gedaald naar 1,5,6. Betrokkenheid bij onderwerpen zoals leefbaarheid en veiligheid is gematigd, terwijl 53% betere communicatie wenst. Vanaf maandag 17 augustus starten de werkzaamheden aan de Burgemeester Verkuilstraat in Boksmeer. Dit betreft het tweede deel tussen de nieuwe rotonde bij het Hoogkoor en de Julie Postelsingel en duurt tot 20 november. De Prinses Margrietstraat, Bernhardstraat en Bakelgeertstraat worden ook aangepakt. Het winkelcentrum blijft bereikbaar via de Roggesrotonde. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden.

0: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Echo.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Klusbedrijf JSW in Afferde. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer politieke partijen in Den Haag pleiten voor een hogere staatsschuld om de benodigde miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen echter dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli kerstte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224, meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
2: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
5: De 55 Plus Show. Voor senioren, door senioren.

0: Laurie was dat. Van de Alessi Brothers en brengt ons bij het derde aflevering van onze vakantiefeuilleton die we de hele vakantie uitzenden in 7 delen. En we zijn inmiddels aangeland bij deel 3.
1: Ja, luisteraars, we zijn vandaag aangekomen bij deel 3 van de feuilleton Kees kan de hele wereld aan. Ik neem u nog even terug mee wat er in vorige week in deel 2 gebeurde, althans in het kort. In deel 2 laat Kees duidelijk zien dat hij nog een heel onervaren automobilist is. Er gaat een rood gietertje branden op het dashboard. Voor hem een vraag, voor de Duitse camperchauffeur die hem te hulp schiet en beet. De olie moet bijgevuld worden. Wat een geluk dat deze behulpzame man een extra flesje olie in de camper heeft en Kees uit de brand helpt. Hij kan weer rijden. En Lori geruststellen dat hij, stom, vergeten heeft haar te bellen, maar niet ontvoerd is. Deel 3 van Kees kan de hele wereld aan.
2: Goed, deel 3 van Kees kan de hele wereld aan. Verfijnd zit Kees voor zich uit te turen. Nog een klein half uurtje en dan ben ik bij mijn lieve Lori, denkt hij. Maar de wijzers van de klok lijken niet zo snel te gaan zoals gewoonlijk. Kees weet niet dat een half uur zo lang kon duren. Eindelijk rijdt Kees de straat van Lori in. Hij kan zijn geluk niet op om haar straks te mogen omarmen. En wie staat daar voor het raam? Juist Lori. Kees weet niet hoe snel hij zijn Fiat uit moet komen. En Lori is ook supersnel met het openen van de deur. Een innige omhelzing volgt en Lori heeft de koffie al klaar. Daar heeft Kees wel behoefte aan. Nadat de reis niet zo goed is gegaan als de bedoeling was. Lus je een eierkoek? Vraagt Lori. Ja, graag, antwoordt Kees. Eieren en eierkoeken, daar kun je Kees zelfs midden in de nacht voor wakker maken. Terwijl Kees koffie zit te drinken en aan het genieten is van de eierkoek, heeft hij plots een idee. Hey Lori, kunnen we niet via Eibergen naar Duitsland? Hoezo Eibergen? Verwacht jij dat daar soms bergen eieren aan te treffen? Nee, Olifje, daar moet je naar Barneveld. Maar daar hebben wij geen tijd voor, want dat is te veel omrijden. Vervolgens zegt Lori, we kunnen wel dwars door de Achterhoek rijden. En bij Winterswijk de grens overgaan. Dan komen we ook langs Eibergen. Toch heeft Kees zijn bedenkingen. Wel een leuk idee om bij Winterswijk de grens over te gaan. Maar is het daar niet te koud? Lori reageert lachend en antwoordt, nee, in Winterswijk is het altijd zomer. Kees is overtuigd en pakt de rugzak van Lori en zet deze op de achterbank van de Fiat. En dan instappen en rijden maar. Beiden hebben goede zin. Wat is de Achterhoek toch prachtig en de mensen vriendelijk. Menig paard en wagen wordt ingehaald, want die zijn er nog in de Achterhoek. Al snel is men in Eibergen en Kees krijgt wel weer zin in koffie. Dus hij stelt voor om even te stoppen. Ook Lori heeft dorst en toevallig rijden ze langs café Den Tol. Dit café ligt aan dat riviertje de Berkel. Lori begint verrast te vertellen. Wat een toeval. Mijn overgrootvader was hier tolgaarder en woonde daar ook met zijn gezin. Dat café was vroeger zijn woonhuis. Mijn vader heeft eens verteld hoe hoog de tolgelden waren in die tijd. Een paard en wagen moest 6 cent betalen. Had de wagen 2 paarden, dan was het 9 cent. Een los paard was 4 cent en een koe slechts 2 cent. Maar toen gebeurde het. De eerste auto moest het tolbruggetje over. Tja, een auto stond toch niet op het lijstje. Hij wist niet wat hij aan tol moest vragen. Dus de auto mocht gratis het bruggetje over. Ook stond mijn overgrootvader bekend als een uitstekend kiezentrekker en een moppetapper. De moppen werden vooral onder het trekken van de kiezen verteld. Dat verminderde ietwat de pijn bij de patiënt. Na de koffie wordt er koers gezet naar Neede. Maar daar begint de Fiat te pruttelen. Beiden duiken onder de motorkap, maar kunnen niets vinden. Wat nu? Lori wordt somber en fluisterde zachtjes. Dat wordt nee, D. DE is de officiële internetafkorting voor Duitsland. Kees kijkt eens om ons heen en ziet daar een boer met een paard aankomen. Hij weet dat de Achterhoekers supervriendelijk zijn en vraagt daarom: kunt u met uw paard onze auto naar de dichtstbijzijnde garage slepen? Want de auto doet niks meer. De boer antwoordde: dat is goed, maar waar heet toch een mooie vrouw bij jou? Oei, denkt Kees, dat is Achterhoeks dialect. Hij denkt aan een dienst en een wederdienst. Nou moet ik oppassen, anders loopt dit verkeerd af. Maar Kees heeft het mis. Het is gewoon de bekende Achterhoekse vriendelijkheid. Eenmaal bij de garage aangekomen duiken de monteurs ook gelijk onder de motorkap en controleren alles even. Ineens klinkt er een bulderend gelach uit de garage. Reden voor Kees om eens poosje hoogte te nemen. Ja, Kees, dat wordt toch tanken in het dure Nederland. Je benzine is al op. Haha. Kees weet niet hoe je kijken moet. Alweer die stomme lampjes op het dashboard. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Geef mij maar een fiets. Die heeft slechts 2 lampjes. Nadat er niet te veel benzine getankt is, zodat de tank in Duitsland gevuld kan worden, gaat de Fiat richting Winterswijk, alwaar het altijd zomer is. Maar daar aangekomen regent het pijpenstelen. Het is koud, guur en nat. Dus doorrijden maar, richting Duitsland. Eenmaal de grens gepasseerd is Bocholt de eerste plaats die Lori en Kees aandoen. Even goedkoop boodschappen doen, maar eerst even goedkoop tanken. Je bent een dief van je eigen portemonnee als je dat niet doet, verzucht Kees. Maar daar wacht hem een onaangename verrassing. Ze zijn nummer 30 in een lange wachtrij. Lori raakt in paniek. Oh, op deze manier komen we te laat bij de camping en is de slagboom dicht. Kees antwoordt: ja, en het zijn allemaal stomme Hollanders die hun voordeeltjes in Duitsland willen halen. Maar goed, we zitten in ieder geval in ons vakantieland.

Hans Vermeulen en de Sanico's en True Love. That's a wonder. Dat is een wonder boven wonder, zullen we maar even zeggen. Hè? Nederlandstalige muziek van ons aller shorts en Come on, ça va.

0: Neil Diamond and the song Song Blue. Ja, het volgende liedje is een beetje toepasselijk voor deze week, zullen we maar zeggen. Het is triest dat we het mee moeten maken, maar de peel in brand. Het was van niet helemaal in de peel, alhoewel gedeeltelijk toch wel. Dus en Robin Heijzen zingt er een liedje over de peel in brand.
1: Toen ik nog heel klein was, van het leven niks begreep, alleen maar speeldood en sleep. Toen ik nog zo klein was, dat ik op dit hiernen moest gaan staan om te kijken naar de maan. De witte strepen in de lucht, geknipte ogen half dicht, elke wolk was een gezicht.

Je waart een baas van iedereen, vroeg met de sterkste alleen. Lang oud liggen in het gras, gerookt in asfalt en de zwaai, als het pas geregend heeft.

Ja, jammer genoeg hebben we het afgelopen week mee mogen moeten maken. De PL in brand. En het liedje was van Rauwenhuizen, de PL in brand. We gaan even terug in de tijd naar de jaren 60. En wie komen we daar tegen? Scott McKenzie. En ze zingt over San Francisco, Somewhere, Some Flowers in Your Hair.

En zijn wereldhit San Francisco. Als het donker wordt, als het avond is, zomer is, heet het volgende liedje van Suzanne en Freek. En als we dan weten dat in de maand augustus de dagen weer 1 uur en 49 minuten korter worden. Dus je kunt nou al merken dat het 's avonds eerder donker is en 's morgens 1 uur later licht. Of nee, een half uur moet ik zeggen, ruim een half uur. Ja, dus Suzanne en Freek en als het avond is.

0: Suzanne en Freek, als het avond is. En we draaien nog even een jingeltje erbij.
1: De 55 Plus Show. Samen lachen, leren en luisteren. Voor iedereen boven, maar ook onder de 55.
0: Na de volgende plaat gaan we weer luisteren naar een gedicht wat Mintje weer geschreven heeft. En de buren hebben hun eerste autootje. Dus daar gaat het gedicht over na de volgende plaat. Annie van de Moody Blues en de boulevard La Madeleine.

0: De 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Goeiedag mensen. Ik hoop dat jullie allemaal een fijne week hebben gehad. En hier gaan we even met een gedicht naar terug naar onze buren. Terwijl ze hun eerste autootje ooit hadden gekocht. Hun eerste autootje. Iedere week gaan Toon en Marie wat opzij gelet. En zo hadden ze een rekening opgepakt. Ze spaarden voor een wagen. Ze waren zuinig, alle dagen. En een hele tijd ging er voorbij. Toen hadden ze het voorbij. Goh, wat waren ze blij. Met een brommer gingen ze samen op zoek naar een tweedehands autootje in het land van Kuuk. Ze hadden verschillende garages gehad en op een gegeven moment, ja, daar vonden ze wel wat. Na veel praten hadden ze een bod gedaan op dat lelijk eentje wat ze nou voor de deur hebben staan. Iedere zondag reisde de familie af en zelfs bleven ze soms een hele dag. Aan het eind van zo'n dag is het toen gebeurd. Nog weer gevloekt, gesleuteld, getreurd. Marie deed zoetjes bidden en hopen. Maar ineens wou je niet meer lopen. Toen had Piet van ome Jan een snee mik genomen. En hij riep, wiele, kom, lopen verdomme. De eend weer afgeslept en later kwam er een nee. En zo konden ze op zondag de familie weer af gaan rijden. Maar bij ome Jan zien ze nooit meer geweest. Die had het vergoed met zijn sneemik verpest. Ja mensen, zo kan het ook gewoon. Ik zou zeggen, laten we gewoon weer lekker in een auto stappen zonder pech. En tot volgende week. Houdoe.
3: Ja, je moet de mensen ook niet plagen met een sneetje mik, hè? Met het eentje. Mintje, weer bedankt voor de fijne gedichten. En volgende week dan ben je er natuurlijk weer bij.

come true on Blue Bayou. Dat was Linda Ronstedt. We hebben weer een Nederlandstalige klaar liggen en die is van Davina Michel. En het duurt steeds te lang.

0: te lang.
1: Dag in naam, Michel, en het duurt te lang.
2: De 55 Plus Show. Samen lachen, leren en luisteren. Voor iedereen boven, maar ook onder de 55.

0: Mortuman en Le Lac Majeur.
1: De muziek van toen, de verhalen van nu. De 55PLUS Show, elke zondag op Omroep Land van Kuik.
2: Maar niet getreurd, het programma voor deze week zit erop. Volgende week dan zijn we er weer met een gloednieuwe programma van de 55PLUS Show. Met erin natuurlijk de vakantiefeuilleton. En dan zijn we alweer toe aan deel 4. En ons allemintje is er dan weer. Tot ziens.
3: A candy-colored clown, they call the Sandman.
2: Roy Orbison.
3: Tiptoes to my room every night.
2: In dreams.
3: Just as sprinkle stardust.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland heeft achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen en dijken. Steeds meer partijen pleiten voor een hogere staatsschuld om miljarden te financieren. Vooraanstaande economen waarschuwen dat dit een slecht idee is en raden deze aanpak ten stelligste af. De Russische president Poetin heeft gratie verleend aan Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman. Gilman zat meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis. Hij wordt vrijgelaten om terug te keren naar de Verenigde Staten voor medische behandeling, melden Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk één van 3 inzittenden van een auto die dinsdag crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog 2 verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia bij San José del Palmar. Er vielen 224 doden, ruim 3000 mensen worden vermist en 668 raakten gewond. Ongeveer 1600 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Er volgden 33 naschokken. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Voel de zomer. Hoor de zomer. Omroep Land van Kuik. Dichterbij de zomer dan je denkt.

gaan terug in de tijd. Welkom, je luistert naar Gouwe Ouwe met Henk Ermers. Geniet van deze Gouwe Ouwe bij Omroep Land van Kuik.

goedenavond. Het is nog steeds zomer en vanavond is het de 50ste uitzending van Gouden Ouwe op de dinsdagavond. En wat fijn dat jij er weer bij bent. In dit uur gaan we 50 jaar terug in de tijd. En ik heb de grootste hits van 50 jaar geleden, dan wel op 11 augustus 1976. Ik ben begonnen met de meest verkochte plaat van Bryan Ferry, Let's Stick Together. Van het gelijknamige album werden er meer dan 60.000 stuks verkocht. En zoals u al vertelde, is het dus 50 jaar terug. Platen waarin ik denk dat jij de meeste wel zult herkennen. Wat dacht je van Fats Domino en Lou Harris? Maar eerst de heerlijke meezingplaat van Elton John en Kiki Dee, Don't Breaking My Heart. Het is een van de bekendste duetten uit de popgeschiedenis.

0: van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: I am the god of hellfire and I bring you...

Blueberry Hill, oorspronkelijk een plaat uit 1940, maar het werd een van de beroemdste rock'n'roll klassiekers. En deze keer gemaakt door Fats Domino. Emlo Harris hoorden we. I really had a ballast last night. En dat was allemaal natuurlijk in 1976, 50 jaar terug. Met het lied zette ze de country zangeres een groot licht op haarzelf. Dus zoals ze ook wel zeggen, ze zetten zichzelf in de schijnwerpers. Er komen platen aan waarvan je denkt, nou, die ken ik eigenlijk niet meer. Maar waar heb ik die toch wel vaker gehoord? Hier komen ze, The Real Thing, Jesse Green. En deze van Full House Standing on the Inside. Deze Nederlandse band had er een mooie hit mee in de jaren 76.

You to Me Are Everything, 1976. Het was een van de grootste disco- en soul-klassiekers van de jaren 70. En het was ook de enige nummer 1 hit van deze band, The Real Thing. Nice and Slow, ook weer zo'n heerlijke disco-hit uit de jaren 70. En ditmaal gezongen door de Jamaicaanse zanger Jesse Green. De plaat zal zeker bekend in de oren hebben geklonken, maar de artiestennaam wisten we deze nog? Ik eigenlijk niet meer. Ik heb er ook dit uur nog meer platen die bekend in de oren zullen klinken, maar of je de groepsnaam nog kent, dat is dan weer een vraag tegen. Direct Jimmy James en de Vagabonds en Eddie Hole. En de grootste hit van Peter Frampton, en je hoort hem al op de achtergrond, Show Me The Way.

I'll go where the music takes me. Ook weer zo'n heerlijke disco-hit. Ja, in die tijd waren er veel discoplaten, hot zoals ze dat dan noemen. Eddie Hall, A Man From Manhattan. Hij is met zijn plaat van A Man From Manhattan. Hij zong dat zo samen met Freddie Mercury. En waar kennen we die van? Jawel, van Queen. En Freddie speelde toen piano. Nog meer Manhattan direct. De Manhattans, Neil Diamond. En deze van Casey en de Sunshine Band. Deze zingen deze keer Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty.

Kiss and Say Goodbye. Het lied met een droevige tekst, maar het werd een van de grootste hits onder de soul en rhythm and blues. En later is deze plaat nog veel gecoverd door onder andere de band UB40, Neil Diamond, If You Know What I Mean. Het was een van de bekendste platen van het album Beautiful Noise. De 50ste uitzending van Gouden Ouwe hoort u vanavond. En dat heb ik op dinsdagavond dan, hè. En ik heb nog een paar platen die we gaan... Ja, ik vraag me af, kennen jullie de artiest nog wel? Sonny Sutherland, Brother and Quiver. En natuurlijk deze, even lekker ook met Status Quo. En een mystery song, de volgende van Down Down, Deeper and Down.

La Belle France, een vrolijk nummer van deze Britse zanger. Ja, en daarvoor Sunderland, Brother and Quiver met Arms of Mary uit 1976. Hun nummer 1 hit van Nederland en het was ook hun enige nummer 1. De tijd vliegt helaas voorbij en we krijgen direct nog de 50e uitzending van Hollands Glory. Ja, ja, dus alle reden om te blijven luisteren. Ik ga afsluiten met You're My Best Friend. Ik zou zeggen, tot direct na de klok van 9 uur. Tot zo!

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel. En maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee twee Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten, zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de drie inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Een aardbeving van kracht 7,4 trof het westen van Colombia, met het epicentrum bij San José del Palmar in het departement Chocó. Het dodental is opgelopen tot 224. Meer dan 3000 mensen zijn vermist en 668 gewonden zijn gemeld. Ongeveer 1600 gebouwen raakten beschadigd of stortten in. Na de beving werden 33 naschokken gemeten. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
2: Goedenavond en van harte welkom bij een heel bijzondere aflevering van Hollands Glorie op Omroep Land van Kuik. Vanavond vieren we een mooie mijlpaal, de 50ste uitzending van dit programma. En bij zo'n jubileum hoort een artiest die al tientallen jaren een vaste plaats inneemt in de Nederlandse muziekgeschiedenis. André Hazes wist als geen ander gewone emoties om te zetten in de buitengewone liedjes. Zijn muziek gaat over liefde, verdriet, vriendschap, hoop en het leven van alle dag. Daarom nemen we u mee met langs een van zijn 10 grootste hits. Tussen muziek door vertel ik een kort verhaaltje achter de nummers. En we beginnen met een lied dat door velen het visitekaartje van André Hazes is. Zij gelooft in mij.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

prachtig begin van deze jubileumuitzending. Wist u dat Zij gelooft in mij oorspronkelijk een Engelstalig nummer was? André Hazes maakt daar een Nederlandse klassieker van. En die is nog altijd hoog in de top 2000 te vinden. We gaan verder met de hit die zijn landelijke bekendheid doorbrak. Een beetje verliefd.

U hoort Hollands Glory, vandaag volledig gewijd aan André Hazes. Een beetje verliefd, verscheen begin de jaren 80 en het groeide uit tot een van zijn grootste successen. Het lied liet zien dat Hazes het levenslied in eigen gezicht gaf. En nu komt er een nummer dat al jaren de generaties ontroert. De Vlieger.

zit ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij

Mensen noemen De Vlieger het mooiste lied van André Hazes, wat hij ooit gezongen heeft. De tekst schreef hij ook zelf. De muziek werd gecomponeerd door Tony Leroy. Een tijdloos nummer over liefde, gemis en herinneringen. We blijven in de jaren 80 met een nieuwe grote hit. En deze keer, ik weet het.

Dat was Ik Meen Het, een nummer waarin Hazes opnieuw liet horen hoe hij met eenvoudige woorden een groot gevoel kan overbrengen. Juist die herkenbaarheid maakte hem geliefd bij een miljoenen publiek. We gaan verder met een lied dat tijdens zijn concerten steenvast uit volle borst werd meegezongen. Dus ga je gang, diep in mijn hart.

In Mijn Hart is een echte Hazes klassieker. Het lied groeide uit tot een vaste waarde tijdens zijn optredens. En hij liet horen hoeveel warmte en emotie er in zijn stem zat. We schakelen nu over naar een van zijn meest persoonlijke nummers, Kleine Jongen. Behoort tot de meest ontroerende liedjes van André Hazes. Het is trouwens niet over zijn zoon André Hazes junior, maar over Melvin. Het nummer werd geschreven met zijn zoon in gedachten en laat ook een hele andere, gevoelige kant van de zanger horen. Opnieuw weer een lied dat een nummer is dat veel wordt geraakt door de mensen.

de jubileumuitzending van Hollands Glorie op Omroep Land van Kuik. Geef mij je angst is een Nederlandse bewerking van een lied van de Oostenrijkse zanger Udo Jürgens. Hazes maakt het helemaal eigen en het groeide uit tot een van zijn bekendste nummers. Tijd voor opnieuw een klassieker. Ik zeg al niets meer. Nee, zeg maar niets meer.

ook zeg maar niets meer is gebaseerd op een buitenlandse hit. Toch klinkt het alsof het speciaal voor André Hazes is geschreven. Het was zijn grote kracht trouwens. Ieder lied kreeg zijn eigen herkenbare Hazes geluid. Maar Hazes had nog meer, onder andere Buena Sera, O Marie. Het is een bijzonder nummer in het repertoire van André Hazes. Maar daar ook extra leuk om in deze uitzending te gebruiken. Het verscheen trouwens in 1985 op single. Het bereikte de 9e plaats in de top 40 en stond 8 weken genoteerd. Het is trouwens de enige top 40 hit van André Hazes waarin hij niet in het Nederlands zingt. Het nummer was van een medley van twee Amerikaanse, Italiaanse getinte klassiekers uit de jaren 50. Buena Sera en O Marie. Het was afkomstig van Louis Prima. Muzikaal gezien bleef Hazes dicht bij de originele swing- en rock'n'roll versies. We gaan lekker luisteren naar Buena Sera, O Marie.

Het is Koud Zonder Jou, een typisch Hazes liedje. Over verlangen en eenzaamheid. De hoofdpersoon wacht op zijn geliefde. Kijkt naar buiten, hoort in gedachten steeds haar naam en hoopt dat ze terugkomt. Juist die eenvoudige, herkenbare emotie maakt André Hazes zo geliefd. Het nummer verscheen in de winter van 1980-1981, waardoor de titel en de sfeer perfect aansloot bij die tijd van het jaar. Amor, amor, amor.

Amor, amor, amor. Een leuk weetje van het nummer is dat het verhaal over twee mensen gaat die elkaar taal nauwelijks spreken, maar elkaar toch begrijpen dankzij de liefde. De boodschap is eenvoudig, maar echte liefde zijn geen woorden nodig. En dat sluit mooi aan bij de stijl van André Hazes, die met eenvoudige teksten zijn gevoel wist over te brengen. André Hazes met Kom Terug.

0: We gingen terug naar 1984 met Kom Terug. Het is een van Hazes grootste hits in die periode.
1: Weer zo'n mooie meezinger bij Holland Glory met Henk Ermers.
0: Bloed, zweet en tranen.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Je blijft niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Bloed, zweet en tranen groeiden uit tot een volkslied voor sporters, supporters en iedereen die een moeilijke periode doormaakte. Het is zonder twijfel een van de grootste Nederlandstalige hits ooit. We sluiten deze bijzondere jubileumuitzending af met een lied dat perfect past op deze avond. Want er is zomer. Daarmee komt een einde aan de special, de 50ste uitzending van Hollands Glorie. Het was deze keer helemaal gewijd aan André Hazes. Ik hoop dat u net zo hebt genoten als ik van deze muzikale reis. Hartelijk dank voor uw trouwe luisterschap. Graag tot de volgende keer hier bij Omroep Land van Kuik. Voor u wens ik nog een fijne avond en lekker slapen en vanmorgen gezond.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: enige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee twee Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. De Russische president Vladimir Poetin heeft gratie verleend aan de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman, die meer dan 4 jaar in een Russische gevangenis heeft gezeten. Gilman wordt vrijgelaten zodat hij naar de Verenigde Staten kan terugkeren voor een medische behandeling, aldus Amerikaanse functionarissen. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de 3 inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere 2 verdachten. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedt een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakt een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: so nasty?
1: Rootbox.
2: Shaky rootbox.
0: Why you so nasty?
2: To the rootbox. Shaky rootbox.
3: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
4: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Vijf artiesten uit het Land van Kuik hebben de top 40 bereikt. Dries Holten en Sandra Remer scoorden met Storybook Children. Jan Boezeroen had succes met De Fles. De Migra's bereikten de hitlijst met In de Vreemde, Verlaten. Theo Diepenbrok had een hit met O Darling en Sylvia Millekam met Brand. In Land van Kuik wil 91% van de inwoners meedenken over gemeentelijke plannen. Dit blijkt uit een onderzoek van Invior Full Contact. Daaruit ook blijkt dat de waardering voor de betrokkenheid van de gemeente is gedaald naar 1,5,6. Betrokkenheid bij onderwerpen zoals leefbaarheid en veiligheid is gematigd, terwijl 53% betere communicatie wenst. Vanaf maandag 17 augustus starten de werkzaamheden aan de Burgemeester Verkuylstraat in Boksmeer. Dit betreft het tweede deel tussen de nieuwe rotonde bij het Hoogkoor en de Julie Postelsingel en duurt tot 20 november. De Prinses Margrietstraat, Bernhardstraat en Bakelgeertstraat worden ook aangepakt. Het winkelcentrum blijft bereikbaar via de Roggesrotonde. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden.
5: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Roemeense marine heeft in de Zwarte Zee 2 Russische drones onschadelijk gemaakt. De drones bevonden zich in de buurt van een booreiland binnen de exclusieve economische zone van Roemenië. Het incident vond plaats in een strategisch belangrijk gebied waar grootschalige gaswinningsactiviteiten plaatsvinden op de Zwarte Zee. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Op Schiphol is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk een van de drie inzittenden van een auto die op dinsdag 28 juli crashte in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging. De auto was betrokken bij een plofkraak in Duitsland en bevatte explosieven. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedt een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakt een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. En dan nog even het weer. Vanavond schijnt de zon nog flink met enkele sluierwolken en waait een zwakke tot matige noordoostenwind aan de kust vrij krachtig, terwijl het vooral in het noordoosten al flink afkoelt. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
3: When I was 6 years old, I broke my leg

Rolling Stones bewijzen al decennia dat rock'n'roll geen leeftijd kent. De nieuwste single, Jealous Lover, duikt in een herkenbare en vlijmscherp thema. De destructieve en verstikkende kant van jaloezie in een relatie. Verpakt in de onvervalste, rauwe Stone sound met de herkenbare stem van Mick Jagger.

Vanavond is het overal zonnig met weinig bewolking en een zwakke tot matige noordoostenwind. De temperatuur daalt snel en ligt rond middernacht regionaal onder de 10 graden.

Vietnam. They kind of made lost.

0: Gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaans helikopter vuurde twee raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als vierde in de finale met een tijd van 10,22. Ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaans helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22. Ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Vijf artiesten uit het Land van Kuik hebben de top 40 bereikt. Dries Holten en Sandra Remer scoorden met Storybook Children. Jan Boezeroen had succes met De Fles. De Migra's bereikten de hitlijst met In de Vreemde, Verlaten. Theo Diepenbrok had een hit met Oh Darling en Sylvia Millekam met Brand. In Land van Kuik wil 91% van de inwoners meedenken over gemeentelijke plannen. Dit blijkt uit een onderzoek van Invior Full Contact. Daaruit ook blijkt dat de waardering voor de betrokkenheid van de gemeente is gedaald naar 1,5,6. Betrokkenheid bij onderwerpen zoals leefbaarheid en veiligheid is gematigd, terwijl 53% betere communicatie wenst. Vanaf maandag 17 augustus starten de werkzaamheden aan de burgemeester Verkuylstraat in Boksmeer. Dit betreft het tweede deel tussen de nieuwe rotonde bij het Hoogkoor en de Julie Postelsingel en duurt tot 20 november. De Prinses Margrietstraat, Bernhardstraat en Bakelgeertstraat worden ook aangepakt. Het winkelcentrum blijft bereikbaar via de Roggesrotonde. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind.
2: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
3: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
2: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
3: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
2: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaans helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22. Ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.